leef bij carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit nee. Je mooiste dat te beleven, ik zit er regiel op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwensnachten.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jo en Music. En luister naar Jo en Music overal en altijd. De Neven Jo en Music app. App hem al.
2: In tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
3: We zijn carnaval Nilo. En los, door is gesproken af.
4: Wat zeg je door? Zou dan ik je gewoon expliceren, zeg.
5: Wat pas de gooi, versloeiste wettel.

0: Mijn oosten zijn al aan het slopen.
1: Dat pijs ik niet, Camaro.
2: Ajoin Music. 100% plezant. 100% ulst.

Zijn een fan van de Voel de Goe Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Voel de Goe Radios van Holst.

Donnerstag, März, gröb gesehen, noch

0: gebracht.
1: Vanuit een Olst Media Building. Ajoe Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoe Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoe Music.
2: 95% muziek.
3: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
5: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ayo Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ayo Music. En luister naar Ayo Music overal en altijd. De nieuwe Ayo Music app.
3: App hem al.

0: Is er een fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost-Natuurlijk.

0: Vive la Belgique au Réservoir La France.
1: Ajoy Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejeratum en Stinkberg. Ajoy Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger, nog nooit gezien of

0: GMB-café.
1: Meer de Neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app. App
2: de mal.

0: van Ötten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet dat van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.

0: Musikken.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt? Een GMB-café.
1: Nee, de neven. En voor Joen Music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: nou. Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nieuwe Joen Music app.
3: App hem al.

Niederfischchen, Anneken Wischchen, ich nehme sie mal.

0: Melania.
1: Vandaag is Melanie Nier.
2: Kapitalisten en anarchisten, allemaal oesters en oor.
3: Are you in music?
4: Gedierig goede muziek.
5: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoef van na hoe ik niet anders verwacht.

0: Dayoen Music. De nummer 1 van Dayoen.
1: Hoor ons het geld naar vinden. Bien soigné, loyer weten dat geld niet om de boermen groeit.
2: In het stadspark van ons zocht, doorgebracht.

zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

mag het gerust om eender wie ze gewoon als zelfs te zeggen. Vandaag is ooit de place to be, dat simpel ooit te leggen.

race. Gore, gore, gore, race.

0: Gooi Trash. Vanuit een Olst Media Building. Ajoe Music. Op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoe Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoe Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
0: Nee, de neven app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app. App hem al.

0: Ajoin Music.
1: Gedierig goeie muziek.
2: Test de Rover. Waren een doge nooit zien zitten.
3: De burgemeester van stad, die een eikje zit in schat. Daar werd er hier in Olstikkes beweerd. Als het wel was woord.

0: Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkter. Ion Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: kan precies nog een verteren, jong.
1: Rap song!
2: Deze is
1: Ajoen Music.
2: Verhaal d'Ajoen. Aan naam.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven-app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven-app. App
3: hem al.

geen kweer moet wiemen, niet een dier. Het is altijd hetzelfde. En ik stond hier weer alleen. Voor zit je mannen weer

toe. Hij kwam Dorien tegen. Nana kwam rood. Hij heeft er nog mee op school gezeten.

0: Music.
1: Altijd goede muziek.
0: Dat is erover, dat is erover.
2: Ik heb er van zijn leven op gebabysit. Ze was nog niet zo oud. Een dweesdik masker met een schief gebit. Een wat malonje gebaat.

0: spuitig van een roze lipje.
1: AJOI Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: Radio en Music, overal op FM, op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkderp hier wat verder.
1: Brrr, Asocatium? Hoe komt dat, hè?
2: Ah, weet je gewoon dat niet? AKV schiet dood en gans onze stad bevroezen.
1: En voor wat dat, hè?
2: Omdat carnaval eeuwig mag blijven dieren.
1: Brrr, dat is toch kaats, hè, kameroot?

0: Jij nog wat voor wat zoekt?
1: Maar niet nou hoor. Allee vlekje, kom, wij zoeken Woes.
2: Vanuit een Olst Media Building. AJOL Music. 24 uren per dag. Op FM, op 107.8. Op 105.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. AJOL Music en City Music. De nummer 1 Fulda Goe Radios van Olst. AJOL Music.
3: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: muziek.
1: Gedierig goede muziek.
2: Geef Mojang.
3: Is van achter te doen?
2: Geef Mojang.
4: Bij Robinkos te zien, dat je moet, Jan. Je kunt je daar hier in parkeren. Spijt me door eens de hand toe.

0: Westerweer.
1: Wat dat brengt? JMB Café.
2: Nee, de Neven App. Voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.
0: App hem al.
3: Zot. Stijke zot.

0: met Fruk. Satijn met Bieken, kon ervan genieten.
1: Wow, was de lawaad hier aan zich. Zie je nou dat niet? De Jean-Pieter een trompet gepiek om verdoen. Kom jong, mocht dat gereed, dat we ons nog eens kunnen smijten. Allee jongens,

0: wakker maken, zo net boete ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, hè?
2: Ja, kan die al weten, zeg.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

Dag en nacht, van smares tot saufes. Elke seconde, elke minuut, ajoe.

0: Daneven app van IO in Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music IO in Music. En luister naar IO in Music overal en altijd. Daneven IO in Music app.
2: App hem al.

0: dan van de Vulda Goeits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music, de nummer 1 Vulda Goe radios van Ulst.
1: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lustenoed is nog niet gestrijken. Loepen al joren onze stoet, het gorap verborgen, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weerd. Josjes maken ieder jaar opnieuw. In elk collier schittert in het licht een fantastisch groen gezicht.

zijn Engels te zeggen met een toltje te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Ajoen!

bestaat. Olst is een wereldwonder. Olst is de stad van de maan in de stroot. Olst lijkt bij mij op de bovenste plank. Olst heeft mijn hart gestolen. En lukt er van tijd hier, is het mank.

0: Bayonne Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Bayonne Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.

music will be. Tune in and the best radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ion Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van ons natuurlijk.

0: Avdamuelowy klasie tu. Avdamuelowy klasje tu. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambras smokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed de kruipen. Avdamuelowy klasje tu. Avdamuelowy klasje tu. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambras smokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed de kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend en is dan bras.
1: Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn

Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.

0: Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop.
1: Is foie vierts maris, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.

ik als mocht dat slecht. Zie mij hier loepen. Ben moe en ik stink ieren in de wind. Het is goeie stag noem,

0: Nou is de bedoeling, mensen, om het beste zinneken samen met ons mee te zingen. Doem het!
1: Ze trok erop ooit en geer achter de bergen in het groen. In een hoekske verscholen.
2: Stond zo bij het doosje, was even dwergen mee even

0: Anuetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
3: App de mol.

0: Houston and andere artiesten. Allemaal luisteren ze hoor.
1: Are you in music?
2: Gedierig goede muziek.

0: Ayoen Music.
1: Als je past, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes al een brasset gehad.
2: Dat is nog niet, jong. Maar verder heb ik het.
1: Hey, Jules. Zullen we dat nou wel doen, jong? Ze beetst dan in je wagen vingers, hè, pak.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Majoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Majoen Music. En luister naar Majoen Music overal en altijd. De nieuwe Majoen Music app.

0: Ja, get your hood up.
1: Ajoen Music, de nummer 1 van Dajoen.
2: Ik zat met je masken op de chat. Pikante fotokus te stieren. Zoals die de ene van haar tent. En ik ene van mijn klep. Ze heeft me in de val gelokt.

Ik kon een lieke zingen. En dat gold doen voor mijn stad. Waar hebben we goede manieren? Maar ons tol is graaglijk plat. Ik heb kennissen in Brussel. Daar is het misschien wel schoen. Maar toch ben ik blauw. Omdat in Oost is dat ik woon. Ja,

0: Ajo en Music.
1: Gedierig goeie muziek.
2: Even haar oondacht. Voor het swish voor Keesneesken. Er is een grote filte melden op de kleine rink van Groot Oost.

0: Werken, vielen,
1: moeten men dan nog willen?
0: Briegen, briegen,
1: voor laten zien wij briegen.
0: Werken, vielen,
1: wij slikken van de pillen.

0: Bio & Music.
1: Echt van euch.
2: Mag ik er nog een dag mensen? Hier zijn de koffings meer volgende vloot. Het gaat over een masken met veel kakko neer had. Als u in met veel zuur en zo mager als een lat.

0: Bayonne Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Leij, Nienhof, Dingeratum en Steenberg. Bayonne Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
3: Hoe heb je een appel vroeg hier gezien? Hoe ben je kontjes zien? Hoe

zeker niet te rap, doe morgen ralek op een gemak. Want achternoek stoos al mek in de flitspak. Je moet je aan hier riskeren, nooit een blik te consumeren, zelfs dat bier ooit te pompen.

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp Joen Music app.
2: App hem al.

0: müzik. 100% oost. 100% carnaval.
1: Louis verdrommelien. In stand met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om. Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhoor.

0: van ott ein Olst Media Building. A Joel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radios van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ik werl wat haver, kom dikke stoi voor mijn nest. Maar dat is wel kreis, want vrijdagavond was ik op mijn best. Ik heb een blokkage en vroeg mij af wat na gedoen. Want ik kan mijn moeite nog recht op gestoom. Ik vroeg van rood om en dan moten in een zoe.
1: Ik weet een goed adres.
0: Het is wat voor je in mijn stroot en ik heb van oren zeggen, het is een groei.

te vijs. Met een ursijne ging ik bellen om die schoene dijs. Een klauk, een scharnierken en wie zag ik in tolstoon? Zo met moeite plunje om. Ik was terecht van

Mom was geneigd in een kage doe jas op die man die nog dubbel flair is op. Ik ging op binnen wel was gaan en ik pees, het is een speciale job. Leg dan neer zoals ze je lief en ze pakte er gerief voor tussen jij en de boor. En loopt nog verder tegen het moor en schat naar achter, nog een dood.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

hebben in jaren nimmer gehad. Dat jou in een zinnig heel jaar nooit verwint. Maar nagerat op tenje van zo'n Amsterdam.

0: Geef mij maar aan jou in music. Waar avond van ons?
1: Zeg Pascal, wat zet het er om tongen?
2: Ah wel jongens, ziet er dat niet? Om dansen.
1: Dansen? Je zegt gewoon een ozel ontspringen. Verre

0: vanuit Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of

0: ดาดังได้มันยินลกตู
1: ้ไม่เป็นไร
2: Wat dat brengt? GMB Café.
3: Nee, de Neven App. Voor jou en music.
2: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
3: Zoek op City Music, jou en music. En luister naar jou en music overal en altijd. De Neven jou en music app.
4: App hem al.

AYOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

daarvan, van de Voelda Goe Hits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe Radios van Olst.

0: Hey, voelt dingetje. Iedereen al mee.
1: AYOWIN Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Denjeratum en dat stinkderp hier wat.

satire en gezwans. Een oyster is toch echte razaport. Draai door een ambiance. Satire en gezwans. Een oyster is toch echte razaport.

0: Ajoie Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeraten en Stinkberg. Ajoie Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.

0: Ajoen Music, plezante radio.
1: Hey bro, facteur! Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Anna. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar de bocht of naar beneden?

0: op City Music Green Bay.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen!

0: Van ott an Olst Media Building. A Joel Music. 24 hire per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goed iets van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jo en Music. En luister naar Jo en Music overal en altijd. De Neven Jo en Music app.
2: App hem al. Oh.

Ajo en music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Ajo en music.

Ja, beste luisteraars en luisteraressen. Bij deze dus zou ik u volledige aandacht willen vragen voor deze onbekende bekende carnavalisten van Leer met een voor mij dus geweldig.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music. Op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Jochem Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Jochem Music. En luister naar Jochem Music overal en altijd. De nieuwe Jochem Music app.

0: Ajoe Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoe Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven-app. App
2: te mal.
3: Vrijdag.

0: De nummer 1 van Dayoen.
1: De looise maanden 2026. Ze wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwevend in de lop tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

Morienstad. Voordat ze van Heerwagentool zeggen, het is plat. Wat wordt ajoen, kan niemand imiteren. Je moet je joeren, als vreemde dat proberen. Al mou komen onder een riege of krakier. Als er op ons komt,

ochet paroas, Zembriggen en clochards. Of Amsterdam, met zijn grachten en boulevards. Maar wat is dat bij mijn stad vergelijken? Waar dat ze heel jaar over vaste lauven spreken. Ze mensje lief, door vijf geef ik heel mijn hart. Voor die zotte strijken

jonge Samoskes, bemint ons ene holst. Lotje mo zeggen, haar schivere zon ter holst. Ze zullen da joren nooit niet kunnen temmen. Bij onze volle spot, die is op een ander neer hebben. Ach, meisje lief, ik vind geen juiste zinnen voor te vertellen

leven rond. De dood, ik was van Goeras. Ik wou dat ik mocht blijven, wat ik ben en wat ik was.

0: Vonuten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de volle goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 volle goeds radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Eger. Nog nooit gezien of

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
0: Meer de Neven app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App de mal.

zijn. Ras echt maar, jongen. Honderd is nest je oren. Al wat ik nog ooit kijk, is opgeschoven.

0: muziek.
1: Plezante radio.
2: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van de Ajoen.
1: Ella voor Janet,
2: Ella voor Janet.
1: De dansdag geven wergalit,
2: de dansdag geven wergalit.

0: Kom, we zijn hier weg, jong.
1: Hé, hey, waarom, hè?
2: Pijs dat er iedereen tegen toe gepisteed.
3: Hé, hey, jongens, kom. Allee, maar op een keer goed oppakken, hè. Ik tel af tot drie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
4: Laat van mijn flos, of ik slom met mijn sakos.
5: Allee, jongen.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of

0: meer de Neven app. Voilà, your music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App de mouse.

0: Ajo in Music.
1: 100% plezant, 100% olst.
2: Ajo in Music. Ajo in Music.

heb lekker hoor. Want ik ben niet van de slimste, dus ik pasen, dat is niet voor mij. Het was op die en twee droog geklonken, ik was zonder duizend slag. Dus ik stond met veel courage

Keer om, alsjeblieft. Ik herhaal. Keer om, alsjeblieft. Hallo. Keer om, alsjeblieft. Zit er soms een banaan in je oor, Bart? Keer nu om.

0: beetje lucht.
1: Na 100 meter bevindt uw bestemming zich aan de linkerkant.
0: Ja, dat zijn je schat. Hoewel de verkeerde tut.
1: Ik zou het appreciëren mocht u me niet verwijten. We blijven beleefd, Bart. Ga naar links. Ga naar rechts. Keer om, indien mogelijk. Herberekenen.

0: Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

zien aan een zitten. Oh, onze binnenmeester. Die verdient toch een stambeetje in biergaat. Oh, wil je dat toch lekker drinken?

0: JMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music app.
2: App hem al.

zijn een fan van de Voel Da Goe Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Voel Da Goe radios van Holst.

0: Radio en Music.
1: Den enige echte.
2: Op Pieter Voet. Op festival. Zes op de Mert met carnaval. Zie de aal.

0: Planeten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: op het gemakske naar de cinema.
1: Het was oefening. Naar een graalijk leer ik op het rijden zingen.
0: Het was oefening. Wij dronken, dronken, dronken shots.
1: Het was oefening. Dat waf kwam recht af op mij.
0: Ik ooit niet gezien.
2: Lever, lever, lever, lever, lever, lever, lever, lever, lever.
1: De moeilijk.
2: Lever, lever, lever, lever, lever, lever, lever, lever.
1: De moeilijk.

0: dolle pret.
1: Ne foto gepakt, enkels op, dat spul was opgezet. Gepakt in strijd bij geen rappen, het is wel dag het wetje.

0: Lover,
1: The Muele.

0: Maar als je het vragen, wil je gewoon met mij een foto maken? Ik zou graag een selfie met mij aan. Al kook dicht tegen de mooi. Allee, als dat een maand tegen kan, dan dat ik ze een beetje een lap op mijn weg krijg.
1: Wat heb je het?
2: Een GMB Café.
1: Nee, de Neven app voor Joen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.

0: een zonnep op november in brand steken.
1: Oh, is dat mooi, hè?
2: Ja, kan die al weten, hè, zeg.
0: Zie, Geer, de Juppie is al op het fietje Kamparis.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een andere.
1: Ah, zo zit je gewoon.
0: Ik ben samen Peter naar school.
1: Ai, kom, nog net.
3: Is er een fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven dergen 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Je Goed Radio's.

0: Herroradio.
1: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lustenoes is nog niet gestreken. Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboor, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch groen gezicht.

Ajoy Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: zijn een bazen. Elk jaar non-lief jaar kwijt de kribbels in de bord. Ja, wat dat doe ik?
1: Dat zal wel zijn, Timo. Maar ik weet wat dat is. We zijn

AION Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, EGR, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven-app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ayo and Music. En luister naar Ayo and Music overal en altijd. De neven Ayo and Music app.
2: App hem al.

0: Ion Music.
1: De radio van ons naal.
2: Geef ons nog een trinch. Waar gaan nog winnen ons? Dat zal al op het zullen zijn, mijn vrouw. Gevrouw dat nog hier lekker kruid hebt, niet meer ooit. Looi je op stoel.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

Ondacht, ondacht, ondacht. De steenzolen kondigen om. Het groeit afscheidsbal van ons Ilse. Ooit je pompiers, de politie en dat plastic en bekerkes moet binnen. Dan kan de stoelendans beginnen.

0: Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Dat was hem, godverdomme.
1: Wat dat brengt?
2: Een GMB-café.
1: Nee, de Neven-app voor Valla Jolen Music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-Jolen Music app.
3: App hem al.
4: Hey, wat wie allemaal doen? Ik zie...

0: Ajoe Music.
1: Alles goeiste carnavaliekes. Echte goeiste.

De spijlplan in Oost en mijn zwoer te verdieren. Des Rieger Ambras met al de gebieren. Kertzichtige mensen, maar waar ze gestopt. De zooi per spijlen vloes, bloos dan malen.

0: Anuetten Olst Media Building. Ajoen Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagger. Nog nooit gezien of gehoord.